0: wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. Gemeenten innen inmiddels 3 keer zoveel toeristenbelasting als 10 jaar geleden. Dat meldt de ANWB. Vorig jaar steeg die belasting gemiddeld met bijna 10%. De Toeristenbond pleit voor een plafond en meer inzicht in de besteding van de opbrengst, uit vrees dat Nederland zich als vakantieland uit de markt prijst. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: Jouw droomauto? Die vind je bij Autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jongverbruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van Autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
1: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
2: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
1: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Maar Els, dat ziet er goed uit.
9: Ja, laat dat maar over aan Pieter.
8: Pieter?
9: Pieter Meijer. Spaanse en Italiaanse wand- en vloertegels. Door Pieter zelf geïmporteerd en gelegd.
8: En nog een beetje betaalbaar ook?
9: Jazeker, ga zelf maar eens kijken bij Pieter Meijer. In Lutten.
10: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM, echte radio. Nieuws, 6 uur.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïens, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. Gemeenten innen inmiddels 3 keer zoveel toeristenbelasting als 10 jaar geleden. Dat meldt de ANWB. Vorig jaar steeg die belasting gemiddeld met bijna 10%. De Toeristenbond pleit voor een plafond en meer inzicht in de besteding van de opbrengst uit vrees dat Nederland zich als vakantieland uit de markt prijst. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
13: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
14: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
15: Gritter Chalets en staakcaravans.
14: Kijk op grittercaravans.nl.
13: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar in Winschoten en in Nieuwbuinen.
16: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
17: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
19: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
20: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
21: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
22: Simone FM.

0: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Woodtastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. We helpen je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Woodtastic.nl, Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasinaveen.
3: Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk.
2: Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
5: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
4: Oh, dat is fijn.
5: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Hey Niels.
9: Hey Moi.
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt.
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
9: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten.
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
12: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de HEMA.
13: Beesnip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.beesnipaircotechniek.nl.
14: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
15: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt een vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
16: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
17: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken.
2: en alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Simone FM. Headlines.
21: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee ook het premierschap. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die gisteren nog niet onder controle was. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

passion of the group.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
4: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
3: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
4: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oh ja, we zijn ook Stellantis specialist voor de Fiat rijden.
4: AutomaxEmmen.nl.

0: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Tapijtsparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtsparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven... bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in... en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen... en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten... in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie... tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud... complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar... en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
11: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het hoofdgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
12: Al sinds 1885 staat 1 naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
13: Hey, waar was je?
8: was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
15: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
16: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
9: Simone FM.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
10: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
17: Simone FM. Headlines.
18: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte een man gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
3: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
2: Deze tourgame wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
4: Funshoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
5: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
4: Pak je voordeel en kom funshoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
10: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
9: Oh, dat is fijn.
10: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
16: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
20: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
21: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
22: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
23: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
22: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
24: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
25: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
26: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
27: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
26: Als de bliksem, nog Vinnewold.
28: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
27: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
26: Als de bliksem, nog Vinnewold.
29: Hey! Waar was jij?
30: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Simone FM.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
4: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus, snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
6: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
7: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
6: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak, wat Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
3: We zijn in twist bij Meubel Kuipers. Net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door. Naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen. Op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
4: Simone FM. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Een grote uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
3: Geeft ruimte. 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Bekker Installatietechniek.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans... gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
16: Gritter Chalet en staakcaravans.
15: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
18: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
19: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
20: Hey, waar was
14: was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moet.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarde, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere bluseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: De Simone FM verkeersinformatie. In totaal 40 vertragingen. We pakken even de langste. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. 21 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de... En dan springt hij weg. Handig. Tussen Gorkum, Knoopendijl en de afrit Arkel, 36 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 30 minuten vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf, 28 minuten vertraging. En nog de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens, daar is momenteel een vertraging van 24 minuten.
4: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
1: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hoogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

Mavericks. En Dance the Night Away. 8:08 is het geworden. Ja, een bak met zomerse platen staat weer klaar. Krijgen we geen genoeg van en met dit lekkere weer. Ook vandaag weer lekkere temperaturen. Alleen geloof ik ergens in het noordoosten kan er een beetje bewolking zijn. Er kan een spatje regen vallen, maar dat is ook weer goed voor de bodem natuurlijk en voor de plantjes. Goedemorgen, dinsdag vandaag. Het is de 14e juli alweer. En vanavond de eerste halve finale. Oh, voetbal, hè? BK voetbal. Het lijkt al een eeuwigheid geleden dat Nederland heeft meegedaan, eruit is geknald. Maar het is nog steeds gaande. Deze week dan vanavond is het Frankrijk-Spanje. Ja, wat gaat dat worden? En morgen dan hebben we Argentinië. En Engeland. Nou, ik denk echt, Argentinië gaat door. Denk ik hoor. Weet niet. Met of zonder hulp van de scheidsrechter. Maar vanavond, wie gaat er vanavond door, denk jij? Laat dat maar eens even weten. Wat denk jij? Wordt het Frankrijk? Of wordt het toch Spanje die de finale weet te bereiken? De wedstrijd begint vanavond om 10:00. Ja, ik ga zeker wel even kijken hoor. Toch wel. Het is altijd wel leuk om te zien hoe twee van zulke toplanden aan het voetballen zijn. Mensen, deze dag wordt weer lekker genieten van de zon. Ik zei het al even, alleen ergens in het noordoosten kan het een beetje meer bewolkt zijn. Maar het is een lekkere week hoor. Het is heerlijk. Gistermiddag ook man. Even in de zon zitten. Of in een schaduwrijk plekje kan ook natuurlijk. Maar oh, wat is dat fijn. Ik krijg daar nooit genoeg van. Ik zeg wel eens, het mag duren tot aan de kerstdagen. Dan even 2 dagen gewoon een pak met sneeuw en dan opnieuw. Hup, die zon weer terug. Heerlijk. Maar goed, dat kunnen we zelf nog niet sturen. Wat gaan we doen allemaal? Nou, ik heb kaarten voor het Truckstar Festival. Het volgende weekend is dat in Assen op de TT-baan. Wat een happening is dat ieder jaar maar weer, zeg. Ik geloof al dat het de 300.000ste aflevering zo ongeveer is. Het is vroeger was het in Brabant. Nou, het is nu al vele, vele jaren op het TT-circuit in Assen. Je ziet allerlei truckers daar verschijnen. En we gaan de kaarten voor weggeven. Dan mag je zelf kiezen welke dag dat je er naartoe wil. De zaterdag of de zondag. Ik zal je trouwens vertellen, we gaan deze week ook nog VIP-pakketten weggeven. Ja. Dat is inclusief een parkeerkaart en lekker dichtbij parkeren, geloof ik. In ieder geval, er zit van alles bij, een goodiebag. Vandaag dan 2 gewone kaarten. En jij mag daar naartoe gaan. Op onze kosten. Maar dan moet je wel even meedoen met de Volksjacht. We laten straks even het fragmentje horen van hun praat. Het is dezelfde artiest als die van gisteren. Ik help je alvast even. Maar ik zal mij benieuwen of je de titel weet te noemen. Wat we ook gaan doen, en dat is nu, we gaan even op zoek naar een lekkere jaren 70 plaats. En jij mag hem uitzoeken. Wat vind jij is een lekkere jaren 70 plaat om zo meteen even te draaien? Heb je wat leuks in gedachten? Stuur hem even in. Dan ga ik eens even kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. Want we draaien echt tot 12:00. Alles vanaf de 45 toeren.

0: Zo lekker dit, hè. Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk. Daarvoor hadden we nog Ritmo de la Noche van Mystique en Mattia Bazar en Ticento. Ik krijg commentaar. De wedstrijd is al een uur gaande als je om 10 uur gaat kijken vanavond. Nou, ik was dat echt van plan. Want ik heb ergens in mijn bolletje staan dat de wedstrijd vanavond gespeeld wordt. Frankrijk-Spanje om 10 uur. Maar ik krijg meerdere appjes. Het is om 9 uur. Nou, dat heb ik even gecorrigeerd dan.
1: Magic of the 70s.
0: Een lekkere jaren 70 plaats. Een lekkere zomerse in dit geval. Toch maar even. Nou, er komt van alles binnen. Kajak zie ik staan. Rootless Queen. Lekkere plaat. Even kijken. Hier nog iedereen zegt. Ja, ik denk dat Frankrijk wint. Maar ik vond het niet zo'n leuk WK. Nee, dat kan. Ik heb er ook wel mijn bedenkingen bij. Henny schrijft mij dat. Uit Brabant. Roger Daltrey, Giving It All Away, wordt hier aangevraagd. Ook een lekkere. John, die komt erbij. Maar we kiezen voor de zomerse. Dennis stuurt hem in. We gaan terug naar 1976. Barry Manilow met de Copacabana. En de Copa.
1: Magic of the 70s.

0: is het zomerse verzoekje van Dennis de Copacabana van Barry Manilow.
1: De vinylketting.
0: We zijn gisteren gebleven bij, even kijken, oh ja, New Order, The Blue Monday. Dat was de plaat in de vinylketting. Nou, wat kunnen we hier weer op schakelen? Wat kun jij hier op schakelen? Heb jij een leuk ideetje? Schakel hem eens even in richting mij. 085-1143-999. Dan gaan we die plaat van jou misschien wel opzoeken op vinyl. En dan gaan we die straks aansluiten op New Order. En de Blue Monday.
2: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
3: Ambergen natuurlijk.
2: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000...

0: ikea.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
8: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
9: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
10: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
11: Vandaag is het opnieuw zonnig en warm. De hele dag blijft de zon volop aanwezig. Al is in het oosten en zuidoosten van het land wat meer bewolking mogelijk en kan daar lokaal ook een kleine regen- of onweersbui ontstaan. Het wordt 23 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.

0: Ja, dit was in 1979 al een succes. En moet je nagaan wat er daarna nog kwam. Michael Jackson vanaf het gelijknamige album Off the Wall.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: 14 juli vandaag. We gaan terug naar 14 juli 1982. Op 14 juli 1982 ging Pink Floyd The Wall als film in première in Londen. De film is gebaseerd op het gelijknamige legendarische album uit 1979... en vertelt het verhaal van rockster Pink, die zich steeds verder afsluit van de buitenwereld en figuurlijk een muur om zichzelf heen bouwt. De hoofdrol werd gespeeld door Bob Geldof, terwijl de indrukwekkende animaties werden gemaakt door tekenaar Gerald Scarfe. De film groeide uit tot een echte cultklassieker en staat nog altijd bekend om zijn krachtige combinatie van muziek, beeld en maatschappijkritiek. Voor de hand ligt nu om te draaien Another Brick in the Wall. Maar die plaat die hoor je al zo vaak voorbij komen. Niet dat die niet leuk is, nee. We gaan even een andere track draaien. Ook een single geweest. Wij kiezen vandaag voor het energieke en meeslepende Run Like Hell.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

Run Like Hell. Pink Floyd, een plaat die op single is uitgebracht van het album The Wall. 9:49 is het geworden. Zometeen in het tweede uur gaan we hem even spelen. De Vosjacht. We gaan kaarten weggeven voor het Drukstar Festival in Assen, wat het volgend weekend wordt gehouden. Straks dat muzikale fragmentje. En we gaan ook even op zoek naar een lekkere, magische, vergeten jaren 80 plaat. Bepaalde plaat uit de jaren 80 dat wel een speciaal randje heeft, wat in jouw oortjes mooi is, maar voldoende, of eigenlijk onvoldoende, op de radio is te horen. Stuur eens even in en dan gaan we eens even kijken of we die plaat kunnen vinden op vinyl en zo, ja. En het is een lekkere plaat. Dan gaan we die zo meteen even draaien hier. Over de jaren 80 gesproken, dit is er eentje. De Style Council.

0: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hey Niels.
5: Hey Moi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Toe aan een nieuwe schutting? Kies voor composietschuttingen van Paneldeal. Duurzaam, onderhoudsvrij en eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar in 5 stijlvolle kleuren. Al vanaf €86 per meter. Kom kijken in de showroom in Almelo of bestel direct online. Bezorgen of afhalen? Jij kiest. Bekijk het aanbod op paneldeal.nl.
14: Ben je net van de bank gekomen en wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Woodtastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. We helpen je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Woodtastic.nl. Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
13: Composietschutting vanaf €86 per meter. Paneldeal.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
19: VZN Voegwerken. Als geen ander. VZN-voegwerken.nl.
20: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Juwelier Momentum.
23: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
24: Caravan is vrijheid. Vrije tijd.
0: ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
12: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
24: Er zijn volgens de ANWB nog altijd 21 vertragingen. We pakken even de langste. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. 11 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel. 34 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam en knooppunt Terbrechtseplein. 12 minuten vertraging. En nog de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Daar is momenteel een vertraging van 44 minuten.
25: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
26: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
25: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
27: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
28: Simone FM. Bert

0: Dit was in 1990 een hele, hele grote hit. Het was eigenlijk voortdurend een sample. Gebruik van een plaat uit de jaren 60 van de Detroit Spinners. En dat is een leuk deuntje, joh. Ik heb dat onlangs even opgezocht weer. En denk, och, dit is toch eigenlijk wel heel fijn. Dus ik ben even wezen googlen op het internet. En ik heb de single ergens aangekocht. Echt voor een idiote prijs trouwens. Want er zijn helemaal niet zoveel van in omloop. De plaat is volgens mij in Nederland nooit uitgebracht. Want ik kreeg alleen maar meldingen van verkooppunten in Amerika, Canada. Nou, heel ver weg in ieder geval. Hij is onderweg, dus we gaan binnenkort het origineel eens even draaien. Van de Spinners, It's a Shame. In dit geval was het in de uitvoering van Money Love. Daarvoor hadden we nog, uit 1966. Ook alweer lang geleden, die lekkere zomerplaat van Billy Stewart. En Summertime. Nou, het is inderdaad zomertijd, het is vakantietijd. En mocht je met de auto weggaan, steeds meer mensen gaan met de auto op vakantie, las ik ergens. Nou, ikzelf dus ook. Volgende week, eind volgende week, gaan we weer lekker naar Italië. Maar kijk uit, want er zijn hele opvallende boetes in Europa. Er is in veel landen, voor de meest onzinnige dingen, een print beschikbaar. In Frankrijk en België bijvoorbeeld, daar kun je al een boete krijgen als je tijdens het rijden iets uit het dashboardkastje pakt. Of een broodje eet. Een sigaret rookt, make-up aanbrengt, dat laatste kan ik me nog wel voorstellen trouwens. In Frankrijk is naast het luisteren van keiharde muziek in de auto, dat mag dus niet, ook het dragen van oortjes of een hoofdtelefoon verboden voor bestuurders. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel logisch. Bellen mag zelfs niet als de auto aan de kant van de weg staat. In Frankrijk niet. Nee, uitkijken. Heb je Flitsmeister op je telefoon? Nou, verwijder die het maar. Dat is formeel verboden in heel veel landen. Niet alleen uitzet is niet voldoende. Als je betrapt wordt, een boete van €1.500. En dan is er nog een dingetje waar je even rekening mee moet houden. Zorg dat je bij je hebt een verkeersdriehoek en het fluoriserende vestje. Die moet je binnen handbereik hebben. Je mag hem niet eens in een koffer leggen. Nee, als je er plotseling uit moet, dan moet je dat aan kunnen doen.
1: De Vossenjacht.
0: Nou, er zijn er wel meer gekke dingen. In Spanje bijvoorbeeld, niet rijden in zwemkleding. Of een dikke jas aan. Dat is ook onhandig, want dan ben je wat minder, heb je wat minder bewegingsvrijheid. Verkeerd op geen schoeisel is ook verboden trouwens in Spanje. Blote voeten rijden, not done. Durf je nog wel met de auto op vakantie? We gaan even op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Jij mag hem uitzoeken. Er zijn al wat leuke dingetjes binnengekomen. Maar er kan nog wat bij. En dan maken we zo meteen een keuze. En die gaan we dan even draaien. Een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. En we gaan nu spelen. De Vossenjacht. Klein fragmentje op de band van de artiest die we gisteren ook hadden. Wie was dat dan? Nou, dat ga ik niet vertellen. Dan had je gisteren even moeten luisteren. En we willen ook weten, wat is de titel van dat nummer? En mocht je dat straks goed hebben, en mocht je dan gebeld worden door mij en ook in de uitzending komen, want stel voor je denkt je telefoon niet op, dan maak je geen kans meer. Dan maak je kans op 2 kaarten voor het volgende weekend. Zaterdag of zondag. Je mag zelf kiezen, het Truckstar Festival. Nou, let even op. Het gaat om dit fragmentje.
1: De Vossenjacht.
0: Ja, dat is een echte Simone FM plaat hoor. Nou, stuur maar in 085-1143-999. En wellicht val jij zo meteen in de prijzen. Nu dan op zoek naar de lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. En ondertussen draaien we deze uit 1993. Zomerhit. Los Del Rio. Dit is de Macarena.

0: is de live-opname opgenomen in de Royal Albert Hall. Deze van Neil Horan en This Town.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: En dat is wel grappig, dat is gewoon op een singeltje te verkrijgen. De Beagles staat ook nog een bekende deun van hem op. Nou ja, het is hot en tegenwoordig weer, vinyl. Het wordt mega veel verkocht. Het Stones album bijvoorbeeld ook, dat ging massaal over de toonbank het afgelopen weekend. Gaan we er straks ook nog even wat van draaien. Goed, een vergeten plaat uit de jaren 80. Nou, er is echt heel veel moois binnengekomen. Even kijken hoor, er zitten ook heel veel mensen die doen een poging voor de Vosjacht. Prince zie ik hier voorbij komen met Darling Nikki. Rick James, Superfreak, ook een lekkere plaat. Kaoma wordt genoemd, de Lambada. Nou, volgens mij is dat niet jaren 80. Het is wel een lekkere plaat. Misschien moeten we die straks toch nog even gaan draaien. We hebben gekozen in dit geval voor een plaat uit 1980. Vaker die draagt hem aan. Het is inderdaad best wel een pareltje. Ik vond het zelf altijd erg leuk. En je hoort het eigenlijk bijna niet meer op de radio. Bij ons hoor je nog wel eens voorbij komen tijdens de classics op vrijdag en zaterdagavond. Maar voor het overige eigenlijk heel weinig. Te weinig, vindt Vaker. Nou, je hebt wel gelijk, Vaker. We gaan hem ook even draaien. We gaan terug naar 1980. Visage, hier is Fade to Grey.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80. En we gaan terug naar 1980.

0: te vergeten voor vanmorgen. Visage en Fades to Grey. En die moet wel even wat corrigeren. Want Kaoma, de Lambada, dat was inderdaad 1989. Dus dat had ook gekund.
1: De vinylketting.
0: Nou, ik ga hem zo meteen even proberen op te zoeken. En dan gaan we die nog wel even draaien. Als er nog tijd voor is. Dan de vinylketting. We zijn gisteren gebleven bij New Order en Blue Monday. Wat is een leuke aansluiting op die plaat. Je mag het zoeken in de naam van de band, je mag het zoeken in de titel, je mag het zoeken ergens in de tekst, of misschien zit er een andere link van bandleden die ergens anders bij hebben gezeten. Stuur het maar even in, dat kun je doen via 085-11-43-999. Het gratis appnummer van Simone FM. Het gaat dus om New Order en Blue Monday.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Ik zing als ik grondzuig.
11: Kunt u er niet bij?
10: Alleen als ik grondzuig.
11: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open. Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
4: Het is zoveel. Hoe krijg ik het huis ooit leeg?
5: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
4: Oh, dat is fijn.
5: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles en professionele begeleiding.
11: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
10: Inderdaad, het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
0: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's... met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
10: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
12: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
13: Vandaag is het opnieuw zonnig en warm. De hele dag blijft de zon volop aanwezig. Al is het in het oosten en zuidoosten wat meer bewolkt. En dan zou ook nog lokaal een regen- of onweersbuitje kunnen ontstaan. Het wordt 23 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.

0: Ja, een bijzondere uitvoering van dit nummer wat oorspronkelijk is natuurlijk van Amy Winehouse, The Rolling Stones en You Know I'm No Good, en dat staat op het nieuwe album.
1: De vinylketting.
0: We zijn gisteren gebleven bij New Order en Blue Monday. Wat is daarop aan te sluiten? Nou, er is weer van alles binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Duran wordt genoemd. New Moon on Monday. Klaas, die komt ermee. The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays, komt ook voorbij. Monday van de Bengals. The New Radicals, You Get What You Give, ook leuk gevonden. Hauke zegt nog, The New Adventures, Late Late Show. Peter zegt, Joy Division, dat is feitelijk gewoon dezelfde groep als New Order. En dan Love Will Tear Us Apart. Nou, er zat er één plaat bij, die werd twee keer genoemd, dus in dit geval de meeste stemmen gelden. Marlijn, die kwam er gisteren al mee en Harro stuurde hem vanmorgen ook nog een keer. We gaan hem plaatsen. New Order en Blue Monday. Dat worden dan de mama's en de papa's. En Monday, Monday.
1: De vinylketting.

schakeling in de vinylketting. Deze van de mama's en de papa's en Monday, Monday. Nou, ik laat het weer aan jou over. Wat gaan we hier opschakelen morgen rond dit tijdstip? Je mag het zoeken in de naam van de band, van de zanger, zangeressen. Je mag het zoeken in de titel, in de tekst. Of heb je misschien een andere overeenkomst? Kom maar op. Je kunt het insturen via 085 1143 999. We gaan ons nu bezighouden met de vinyl top 5. Zometeen ga ik bellen met Wim. Wim Veldhuis is aan de beurt. Hij gaat zijn plaat plaatsen in de top 5. En één van deze 5 gaat hij eruit gooien. Ja.

tijd van dit moment. Orchestral Maneuvers in the Dark and the Locomotion. JJ Cale en Carry On. The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. We hebben nog Pil met This Is Not a Love Song. En de huidige nummer 1, The Simple Minds en New Gold Dream. Nou, Wim die gaat er zo meteen even eentje inzetten. Een mooie, moet ik zeggen. Een hele oude. Hebben we best wel even mijn naam moeten zoeken. En hij mag er even eentje uit gaan gooien. Nee, hij zal er eentje uit moeten gooien. En welke dat is, dat horen we zo meteen in het volgende uur. Nu op Simone FM. Dit is Mister.

0: Mr. Mister en Broken Wings op Simone FM. We gaan zo meteen dus aandacht besteden aan de vinyl top 5. We gaan bellen met Wim Veldhuis. En we hebben de Vossenjacht voor vandaag. Voor 2 tickets voor het Truckstar Festival op de TT-baan in Assen. Volgende weekend. Het gaat dan om dit fragmentje.
1: De Vossenjacht.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Aan het bouwen of verbouwen?

0: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald? Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
1: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
1: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
3: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
7: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24 uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
10: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen? Wie als eerste bovenkomt op de Alpe d'Huez en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wild Alp Tour Game.
11: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
10: Deze tourgame wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
11: Kijk op tourgame.wildalp.nl.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder, Simpel.
14: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt een vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
15: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
18: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
19: toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta-op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
20: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
21: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwenermond.
22: Je vindt jouw stijl Bijschon.
23: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt de ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Simone FM verkeersinformatie dan. Altijd nog 25 meldingen, zegt de ANWB. We pakken even de langste, de A2. 's-Hertogenbosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 22 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 13 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel. 12 minuten vertraging. En een hele lange op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Daar is momenteel een vertraging van 62 minuten.
4: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
5: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
1: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

0: Het was midden jaren 80 dat ze de ene hit naar de andere scoorde. Gloria Estefan en haar band, de Miami Sound Machine. Bad Boy was er zo eentje. Daarvoor hadden we nog Moby en Go. 13 over 11 is het geworden. We gaan even schakelen met Enschede. Wim Veldhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is Wim aan het doen op deze lekkere dag?
1: Op het moment ben ik aan het schilderen.
0: Oké, thuis bij jou?
1: Ja.
0: Of is
1: nee,
0: dat je werk?
1: Voor mijn werk.
0: Oké, je bent schilder van werk.
1: Ja.
0: Werk je dan voor jezelf, Wim, of is dat voor een grote baas?
1: Dat is voor de grote baas.
0: Voor de grote. Wel eens overwogen om voor jezelf te gaan beginnen?
1: Ja, dat wel eens, maar toch maar niet gedaan.
0: Nee, dit is al die romslomp eromheen.
1: Al die romslomp.
0: Ja, en dan moet je weer persen.
1: Dan ben ik al 4 uur vrij en dan klaar.
0: Ja, precies. Nou ja, inderdaad, zo is het wel. Werk genoeg dan, Wim?
1: Zegt u?
0: Heb je, nou zeg maar jij hoor, werk genoeg?
1: Ja, zeker.
0: Ja, druk genoeg.
1: Meer dan genoeg.
0: Ja, het is moeilijk. Ik sprak mijn buurman en die zei, ja, ik moet wachten tot volgend jaar. Ik sta gewoon op de wachtlijst.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ja.
1: Dat is best tekort aan schilders, dus dan krijg je dat.
0: Ja. We hebben doctorandes en doktoren genoeg. Maar mensen om de waterleiding te repareren en schilders, die hebben we niet meer.
1: Ja, klopt. Dat is wordt allemaal minder, ja.
0: Ja, het is wel bijzonder eigenlijk. Wim, je hebt je gemeld voor de volksjacht. Je hebt een hele lekkere plaat die we zometeen even geplaatst gaan krijgen door jou in die top 5. Maar er moet er even eentje uit en dan heb je nog geen keus gemaakt. Dus ik laat even de fragmentjes van die 5 platen horen. En dan mag je zometeen vertellen welke dat je eruit gaat gooien.
1: Ja.
0: Nou, luister.
1: Dat doe ik.
0: Dit zijn de 5 platen die er nu in staan.

0: Ik zal ze nog even noemen, Wim. Op 5, Orchestral Maneuvers in the Dark, The Locomotion. Op 4, J.J. Cale en Carry On. The Rolling Stones op 3 met You Can't Always Get What You Want. We hebben dan nog Pill met Johnny Rotten op 2 met This Is Not A Love Song. En The Simple Minds op 1 en New Gold Dream. Welke plaat vind je het minst leuk?
1: Nou, doen we nummer 4 maar.
0: Nummer 4, je bedoelt J.J. Cale?
1: Ja.
0: Met Carry On.
1: Ja, ja. Dat spreekt mij totaal niet aan.
0: Nee, nou dan gaat hij eruit, deze dus.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat hij, hoppakee. Hij is eruit, dus we hebben een plekje voor jouw plaat.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dan mag je vertellen, welke plaat ga je erin zetten?
1: We hebben een plaat van Neil Young van Like the Hurricane.
0: Oh, wat lekker man, heerlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben er even naar moeten zoeken, maar hij is gevonden op vinyl. Wim, stuur nog eens een keer zo'n mooie plaat in. We gaan hem nu draaien. We gaan hem plaatsen in de top 5. Dankjewel.
1: Oké dan.
0: En schilder ze. Hoi.

het heeft even geduurd. De plaat is al eens vaker aangevraagd. We hebben hem eindelijk op vinyl. En nu dan geplaatst door Wim Veldhuis uit Enschede. Neil Young en The Crazy Horse en Like a Hurricane. Nou, heb jij een lekkere plaat voor de top 5? Stuur hem eens even in. We willen die top 1000, die vinyl top 1000, even helemaal rondkrijgen. Nou, dat gaat hem niet meer lukken voor mijn vakantie, denk ik. Maar we komen wel in de buurt nou zo langzamerhand. Dus die 1000 platen gaan er wel komen. Heb je een leuke plaat? Stuur hem eens in via 085 11 43 999.

0: Mr. President en Coco Jumbo.
1: De Vossenjacht.
0: We gaan hem spelen, de Vossenjacht. We gaan op zoek naar de kandidaat. Ik ga zo meteen eens even iemand bellen, misschien jou wel. En mocht je erdoor komen, dan maak je kans op 2 kaarten voor het Truckstar Festival. Volgende week, zaterdag en zondag, op de TT-baan in Assen. Grote happening, moet je maar eens even kijken. Truckstar Festival is wel te vinden op internet. Ja, het is een heel, heel, heel groot evenement. Met van alles te doen en heel veel natuurlijk op vrachtwagengebied. Maar er is heel veel entertainment, racerijen, noem maar op. Wil je daar naartoe? En wil je 2 tickets winnen, moet je even meedoen aan de Vossenjacht. We laten even een typische truckersplaat horen. Ja, dezelfde artiest als gisteren. En dan denk je, oh, dan is het makkelijk. Nou, ik ben er zelf eens even een beetje mee bezig geweest. Maar als je dan platen van hem hoort, het klinkt zoveel op elkaar. Het is best wel lastig. En ik zie nu ook allerlei verschillende oplossingen binnenkomen. Ik laat even een klein fragmentje horen van het begin van een van de grote hits van deze meneer. Deze icoon. En als jij denkt te weten welke plaat dat is, dan mag je dat insturen via de gratis app 085 1143 999.
1: De Vossenjacht.
0: Ja, nou, de artiest lijkt me niet zo heel moeilijk. Daar zijn we denk ik heel snel met z'n allen uit. Maar wat is dan de titel van dat nummer? Mocht je het denken te weten, insturen 085 1143 999. Dit is het fragmentje.
1: De Vossenjacht.
2: Funshoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: Onlandweg Tinaarlo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
9: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
10: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
13: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: Vandaag is het opnieuw zonnig en warm. De hele dag blijft de zon volop aanwezig. Misschien in het oosten en zuidoosten wat meer bewolking. Het wordt 23 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het vrij zonnig en droog. Op een enkele bui in het oosten of zuidoosten. Nou, daar zou een klein beetje regen kunnen vallen.
15: De Vossenjacht.
14: Ja.

0: door Lionel Richie en Sela. En we hadden nog op verzoek, we hadden hem vanmorgen al eerder, Coma met de Lambada 1989. We gaan even schakelen met een echte vrachtwagenchauffeur, Andreas van der Meulen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Andreas hier.
0: Ja, goedemorgen man. Je belt handsfree, want je zit op de snelweg.
1: Ja, ik zit op de A9 richting Amsterdam.
0: Oké. Wat transporteer je vandaag, Andreas? Wat heb je voor goederen achterin liggen?
1: Isolatiematerialen.
0: Oké. Rij je door heel Nederland heen?
1: We rijden door heel Nederland. Ja.
0: Oké.
1: En ook een beetje naar buiten.
0: Ben je wel eens geweest op het Truckstar Festival in Assen?
1: Nee, ben ik nooit geweest.
0: Echt niet, dat kan niet.
1: Nou, serieus dan. Vaak was ik dan op vakantie.
0: Oh.
1: En dan,
0: Ik heb nog nooit in mijn leven een vrachtwagenchauffeur gesproken die niet op het Truckstar Festival is geweest.
1: Dat is serieus waar. En okay. Daarom dacht ik, weet je wat, laat ik het eens proberen, weet je.
0: Ja, en toen hoorde jij die platen en je denkt, oh, maar die ken ik wel.
1: Ja, tuurlijk. Hè?
0: Nou ja, ik krijg echt heel veel foute oplossingen binnen. Ze weten allemaal wel wie de zanger is.
1: Ja. Maar,
0: ja, de titel.
1: Ja.
0: We gaan nog even kijken. Ik laat nog één keer het fragmentje horen. Luister.
2: De Vossenjacht.
0: Nou, André, we moeten wel heel streng zijn. Als je het niet goed hebt, dan gaat de prijs wel aan je neus voorbij.
1: Oh jee.
0: Dan ga je er alweer niet heen.
1: Ja, zo
0: wat tegen. Nou, Andreas van der Rude uit Alten. Zeg het eens even. Welke plaat is het volgens jou?
1: Het is volgens mij Henk Wijngaard met de song Container Song.
0: Container Song van Henk Wijngaard. Nou, je hebt in ieder geval de helft goed.
1: De helft?
0: Ja, in ieder geval. En nou de titel. Jij zegt Container Song. We gaan luisteren.
2: De Vossenjacht.
3: Ik hou eens op je rem. Denk af en toe aan hem. In containers en laat ze erin.
0: Ja!
1: Yeah!
0: Andreas, het is helemaal goed, man.
1: Geweldig, joh.
0: We gaan twee katen naar je toe sturen.
1: Geweldig.
0: Ja, twee handjes aan het vuur houden, hè.
1: Ja, dat doen we zeker. En hartstikke

0: tijdje geleden hebben we nog het origineel gedraaid. Richie Valens is dat, geloof ik. Dit was uit die film, hè? La Bamba, Los Lobos. Een hele vette, dikke nummer 1 hit is dat geweest. En daarvoor dan de containerzong van Henk Wijngaard. Nou, ik heb al inmiddels besloten, we gaan morgen weer een plaat doen van Henk Wijngaard. Want het is best wel moeilijk om soms even de titel bij een van zijn platen te weten te komen. Want het, ja, vaak dan lijkt het wel een beetje op elkaar. Nou, ik zou zeggen, probeer het uit. Pak Spotify erbij. Ga het hele oeuvre van Henk Wijngaard bij langs. We gaan morgen weer een fragmentje doen van, ja, de man die onlosmakelijk is verbonden natuurlijk met het Truckstar-leventje. Dan gaan we morgen weer 2 kaarten weggeven voor Truckstar. Het volgende weekend in Assen op de TT-baan. Nou, dit was hem. Geen Herman Schoonmaker. Die is deze week even op vakantie. Maar we hebben wel heel veel lekkere zomerse muziek. Ik zeg, tot morgen.
1: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
7: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
8: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
7: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
12: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
11: Oh, dat is fijn.
12: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Vol buiten zitten? Pirea.nl.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt nog geen slachtoffers. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanval. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
0: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalets en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
6: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
7: Simone FM.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de dormers hebben we ook New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnewold.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog in een wold.
8: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
9: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
8: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
9: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
10: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
11: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
10: Deze Tour Game wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
4: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Opelrijder.
9: AutomaxEmmen.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
17: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
18: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
17: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.

0: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum... Freekvanderwal.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Woehoe!

0: Schalt in Reden, net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hogeveen.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Ik zing als ik grond zuig.
12: Kunt u er niet bij?
11: Alleen als
0: als ik grond zuig.
10: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Simone FM.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
8: Inderdaad, een beetje.
7: Wat bedoel jij met een beetje?
8: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
7: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
8: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
13: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
14: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij Kruidvat.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
4: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijen.
5: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunwin en rollen.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten 3 voor €5. Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
12: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
17: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey, DecoKey. DecoKey vind je in Winschoten. En DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
18: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
17: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKey. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
19: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
20: Noord Caravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noord Caravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noord Caravans Zuidbroek slaagt iedereen.
19: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
21: 123 solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
22: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
23: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
24: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
25: Alles in één keer kloor.
26: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
27: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Toe aan een nieuwe schutting? Kies voor composietschuttingen van Paneldeal. Duurzaam, onderhoudsvrij en eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar in 5 stijlvolle kleuren. Al vanaf €86 per meter. Kom kijken in de showroom in Almelo of bestel direct online. Bezorgen of afhalen? Jij kiest. Bekijk het aanbod op paneldeal.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey Mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Composietschutting vanaf €86 per meter. Paneldeal.nl.
4: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
6: Ik dacht, vloerverwarming? Dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmenenkoopgroep.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet-handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
12: Ambergen natuurlijk.
11: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend openreparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noordercaravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
18: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?
18: Maak er een

0: anders doet.
1: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Woodtastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. We helpen je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Woodtastic.nl, Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
2: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: Het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
1: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.

0: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
1: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
0: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedden geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
2: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
0: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC De Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool hennydegroot.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
4: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
5: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
4: Oh, dat is fijn.
5: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk. En comfortabel.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
9: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
10: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
11: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli.

0: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijsjon in Trouwenhamond.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
5: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
6: Gritter Chalets en Staakcaravans.
5: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
8: Simone FM.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
3: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
4: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
5: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
11: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
13: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
14: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen? Wie als eerste bovenkomt op de Alpe d'Huez en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
15: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
14: Deze tourgame wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
15: Kijk op tourgame.wildalp.nl.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
2: Binnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Finnerwold.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
1: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunwin en rolloen.
9: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
10: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
11: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
12: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
13: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
12: Oh, dat is fijn.
13: Ja, Hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
14: We zijn in twist bij Meubel Kuipers. Net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door. Naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020... Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011... Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen. En dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
17: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
18: Ik zing als ik grondzuig.
19: Kunt u er niet bij?
18: Alleen als ik grondzuig.
19: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
3: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
8: Simone FM.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
8: Autoschade?
9: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
11: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
13: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
12: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
18: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
22: Hey, waar was
8: was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
22: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, of kijk op dehaanglasservice.nl.

0: Ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
8: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
9: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
8: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
9: Eurorepar Carservice Specialist. Automaxemmen.nl.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Peugeot-rijder.
9: Automaxemmen.nl.
11: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
14: Hey Niels.
15: Hey Mooi.
14: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
15: Klopt.
14: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
15: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
14: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
15: Zeker te weten.
14: En kijk op nieuwslubbers.nl.
16: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
18: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
19: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
5: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
21: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
22: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
21: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
23: Hey! Waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
26: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
25: Je vindt jouw stijl bij John.
27: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
28: Ik ben er helemaal klaar mee.
29: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maakt. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
28: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
25: VLM-kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
30: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
25: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
31: In Hoogeveen,
28: ook zo klaar met lange levertijden.
29: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
25: VLM-kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
32: Simone FM.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000

0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
2: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: Zaterdag 25 juli. Hollandse

0: aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Momentum, al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
7: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
8: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
11: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. SavernijeCouriers.nl. Savernije, die rijden.
12: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldant.nl.
13: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
14: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
17: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten en DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
19: Gritter Chalet en staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar
19: DecoKe.
17: In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
20: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
21: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Woodtastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. We helpen je kiezen, bezorgen met plezier. En ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Woodtastic.nl, Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
22: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
23: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
24: Simone FM.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
21: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
20: Oh, dat is fijn.
21: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
22: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
23: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nieuwe auto.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, wat dat doet, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak, wat dat doet, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom. Ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voeden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
10: Picknicktafel of speeltoestel? devierkeien.nl.
11: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
12: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
13: Alles in één keer kloor.
14: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
15: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
16: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
15: Je vindt jouw stijl Bijson.
17: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
18: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl
19: Simone FM.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli. Met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Bark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zaterdag 25 juli, Hollandse

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Dia. Licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
7: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel.

0: Lekker toch?
1: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het Reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
2: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
1: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
7: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
1: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
7: Oh, dat is fijn.
1: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
8: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
9: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
10: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Stijlvol buiten zitten. Pirea.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespietst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom. Ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voerden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
4: 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
5: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
22: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
23: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
24: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
25: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
26: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
27: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
28: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
29: Simone FM.

0: Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen.
1: Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk.
0: Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
2: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
6: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog vinden we ons.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
9: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
10: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
9: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
12: Even bollen, iedereen moet het.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
2: Hey Niels.
3: Hey mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet. En het is... rood!
3: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil jij één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespietst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Bij John Second Hand Shop en
17: voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
16: Je vindt jouw stijl Bijson.
18: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
16: Gritter Chalet en Staakcaravans.
18: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
20: In Hogeveen.
21: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
22: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
13: Simone FM.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl.
1: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij Keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de Keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Van Albert Heijn.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag? Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
14: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu. Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
6: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
7: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
6: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
8: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
9: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
8: Service met een glimlach.
9: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
8: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
10: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
9: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
8: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
11: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
12: Je huis zegt wie je bent.
0: en meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Simone FM.

0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Extra voordelig verzorgd met Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
8: Oh, het is zoveel. Oh, hoe krijg ik het huis ooit leeg?
7: Ach, geen probleem. Bel gewoon Hergebruik Wijting. Die ontzorgen bij woningontruiming en oplevering.
8: Oh, dat is fijn.
7: Ja, hergebruikwijting.nl. Bij iedere fase van verandering.
9: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
10: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
11: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer $17 miljard. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. En tot zover het nieuws.
9: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
10: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Trouwen aan Mond.
10: Je vindt.
9: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
12: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
2: toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta-op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
13: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway, ter waarde van circa 140 miljard dollar, binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer $17 miljard. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.